Neta di zin. Verkozen tat de chapper fit on the joken. The sin de mak de pinklaan heven de ver jongen. Maar daar steen de lord met poe. En het dinnetje de joken had me gintjes milandeel. Maar de pinkje don is free. They were howling in the kitchen.

0: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
1: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knot. Hoera!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Aha!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Oho! Hihi! Aha!
1: Dan het heerlijke